ganelaar van Australië sê, hierdie sulke nou sonder die gewinne kurtjie van Sandalbonda. Nikou met die manderkie suba franchlo. Daarge, nik wilunte, nak chaala andarkai chaala ishtamaina. Ramdas lan paata, anta ramamayo, professor players te andarkai pramandaru.